0: 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw.

0: lokaal van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lissama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten

0: groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

first time I saw you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij er kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen.

0: partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter. Mama's

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio. Hello.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Very psychological thing that's happening here.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Wie zijn de beste popdrummers van de wereld? Aan het eind van deze uitzending, podcast, weet je niet alleen het antwoord op deze vraag, maar heb je ook de nummers gehoord waarop een 16-tal van hen hun kunsten in extremis etaleren. En dat alles van zeer deskundig commentaar voorzien door mijn gast van vandaag, drummer Leon Klaassen. Welkom, Leon.
3: Goedemiddag.

0: De drummer van dit nummer was niet Leon Klaas, mocht je dat dan
1: hebben. Ik zei Leon Klaas. Wat een introductie. Ja. Ja,
0: wat is dat? Nee, dat was... nou, zeg het maar, Leon. Dat ja, was...
1: Dit is John Bonham. Of was eigenlijk, liever gezegd. Ja. Drummer bij Led Zeppelin.
0: Ja.
1: En ik vind het zo mooi van dit nummer. Dat, dit is natuurlijk een beetje een reggae-achtig nummer.
0: Ja. Het heet ook Gyre Maker.
1: Ja. Ja. En, maar die veels van hem en die sound, dat heeft eigenlijk...

0: van dat ongelooflijke grote drumstel wat hij had. En dan niet groot in uitgebreid, maar de maten die hij gebruikte. Zo'n 26 inch bassdrum zonder damping. En dan had hij nog echt van die grote toms. En daar sloeg hij vrij hard op, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Oh, dat is dus ook nog een factor. Is hoe groot die toms
0: zijn. Ja, natuurlijk. Hij was meester in het bespelen van zo'n type drumstel. En het is natuurlijk heel lekker dat je ook zo gaat spelen als je voor zo'n drumstel zit.
1: Ja.
0: En ik sprak laatst bijvoorbeeld Lucas van Merwijk, ook een hele goede Nederlandse drummer.
1: Ja.
0: En die vertelde mij dat hij op een Tony Williams set speelde, die Tony Williams gebruikt. Hij zegt, dat is heel frappant. Dan ga je ook gewoon zo spelen.
1: Want dat is een beetje kleine jazz-achtige
0: set. Ja, precies. Ja. Maar heel, gewoon die sound.
1: Ja, grappig is dat.
0: Dus ik denk dat een drumstel heel bepalend is voor de sound van de drummer, of wat je te horen krijgt.
1: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat ze dan Led Zeppelin deze plaat of een andere plaat ook opnamen in een enorm kasteel met een hal.
0: Een soort galmende hal,
1: wat ook nog een keer dan gebruikt werd als
0: De ambient, ambience.
1: Nou, we zijn nog goed bezig. Leuk dat je er bent, Leon. Ik ga zo even vertellen wat we allemaal gaan doen.
0: Ja.
2: The future of rock and roll. This is 40 Up Radio. Listen to the music.
3: How far would you go for rock and roll?
4: Bram van Splinteren.
1: Jij hebt een top 11 samengesteld. Die gaan we in ieder geval beluisteren in de volgorde naar de nummer 1 toe. Dus aan het eind van deze podcast hoor je de nummer 1 van Leon's lijst. Van beste drummers of beste drumnummers. Dat zullen we zo allemaal horen met toelichting van Leon uiteraard. En verder heb ik voor jou een klein quizje samengesteld. En dat heet Ken U Drumklassiekers?
0: Oh jee.
1: Dus we zullen zien hoe je het daarin... Die gooi ik een beetje zo tussen jouw lijst in.
0: Okay.
1: En wat leuks om te vertellen, hebben we ook in de studio nog een piepjonge drummer. Dat is de vriend van mijn zoon Jimmy. En dat is Doak. Heel leuk dat je er bent, Doak. Hoe lang drum je al? Kom even snel hier.
5: Ik drum nu anderhalf jaar.
1: Hij drumt anderhalf jaar.
0: En hoe oud ben je, als ik vraag?
5: Ik ben nu 9.
0: Oh, fantastisch.
1: Even dichterbij.
0: Goed,
1: je bent negen jaar, oké.
5: Ja.
1: Nou, en als we doen het zo, als het te ingewikkeld wordt, of je denkt, dat wil ik wel iets meer over weten, dan steek je gewoon je vinger op en dan gaat meester Leon gaat daar iets over zeggen. Oké, okay? Zo afspreken? Goed, nou, tot zo dan. We hebben zo nog vast wel wat dingen te bespreken. Nou, eerst eventjes, wie is Leon Klaassen eigenlijk? Nou, je speelde in allerlei Nederlandse bands, best wel veel. Eind jaren 70, Sweet the Buster. Dat was natuurlijk een grote band. Daarna Powerplay, die je zelf hebt opgericht.
0: Ja.
1: The Pilgrims is mij wat minder bekend, maar dat moet ik ook bekennen. Dat was in een periode, jaar 90, dat ik min of meer een beetje gestopt ben met muziek luisteren. Mm. Dus dat is mij een beetje ontgaan. Maar dat was wel een hitband ook, begrijp ik. En je hebt verder nog met allemaal Nederlandse mensen als Lois Lane gespeeld. Bob Fosco heb je gespeeld. Jimmy Barnes uit Australië heeft hij ook nog mee. Mijn vriendin komt uit Australië, dus die kent Jimmy Barnes weer. Yeah. En daar heb je ook nog mee gespeeld?
0: Ja, inderdaad. Dat was ook toevallig een samenwerking met de Pilgrims.
1: Naar
0: Nederland.
1: Okay.
0: Onze uitgeverij of platenmaatschappij had ons aan elkaar gekoppeld. En ik vond het een bijzondere, leuke, te gekke samenwerking. Echt.
1: Ja, ze echt zo'n rocker is dat.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Echt, en dat volume en ook alles was goed bij hem. Echt.
1: Leuk.
0: Ja, het is jammer dat het niet iets meer succes kreeg dan... Het had meer succes verdiend, maar ik weet niet waardoor het kwam. Het was misschien de stijl muziek. Kijk, Nederland stond, of de muziek stond ook in die jaren best wel op een ommekeer, weet je wel. Dus ook, er kwam veel dance muziek en DJ's net op.
1: Is dat midden jaren 90?
0: Ja, iets daarvoor zelfs.
1: Oh ja.
0: Zo jaren 92, 93.
1: Ja,
0: en toen inderdaad in 95 was het pleit echt beslecht voor de bands eigenlijk.
1: Ja.
0: Negatief.
1: Ja. Ja. Ja, toen was een nieuwe generatie alles gearriveerd met hun eigen muziek. Hey, we gaan toch iets van jou draaien. Dat is een nummer van Powerplay, Voices in My Head. Komt me heel bekend voor, maar het is heel recent uitgebracht. Klopt dat?
0: Het is een oud nummer opnieuw uitgebracht. Het is eigenlijk van onze tweede LP of EP was het. De eerste was Avanti, de LP. De tweede hebben we toen nog een tweede gemaakt in die formatie. En daar kwam het nummer Voices in My Head. En ik vind het zo'n leuk nummer, omdat het ook echt van ons drieën is.
1: Mm-hmm.
0: Vrij snel in de studio in elkaar gezet. En

0: Er zit lekker veel in. Ook qua drums vind ik het een...
1: Ja, het is lekker. Goed nummer. En er zit nog een heel klein toefje Beatles ergens in. Toch?
0: Dat is natuurlijk onze heerlijke Jan van der Meij... die daar met zijn smaak daar overheen. Ja, met zijn saus. Beatles saus.
1: Powerplay, Voices in My Head.

0: Nou, in de studio hier werd ook door de jonge luisjes goedkeurend geknikt. Ik vind het echt een heel lekker nummer, inderdaad. Ja. Goed gedaan. Nou, wat jij ook nog doet, is je speelt ook nog in de Analog, de Beatle coverband, die toch een beetje de hele wereld over gaat, geloof ik.
1: Of? Ja, we staan op het punt om echt internationaal groot aan te slaan. Ja. We zijn al in Duitsland geweest. Ja. En in Engeland begint nu ook warm te lopen. We gaan 4 mei gaan we naar Londen.
0: Jullie hebben hele goede recensies toch?
1: Hele goede recensies worden. Ja, maar eigenlijk net als in Nederland. Het is een soort als een donderslag bij een helder hemel. Zitten alle theaters vol. En
0: geweldig.
1: Het wordt heel goed ontvangen over.
0: En jij bent de drummer of de percussionist?
1: Ik ben de percussionist daarbij. Ja. En met soms speel ik ook een beetje drums mee. Of in één nummer zelfs als de leider, Fred, de drummer, gaat zingen vooraan, dan neem ik even zijn rol waar.
0: Ja. En wanneer kunnen we jou zien in de komende periode met die band? Of is dat nog in een verre toekomst?
1: Nou ja, toevallig zitten we nu net op een overgangspunt van de ene tour naar de andere. We hebben nog 4 mei in Londen, dan in het Palladium.
0: Oh, leuk zo.
1: En dan is het even rustig. Dan gaan we repeteren voor het nieuwe album, als het ware.
0: Ja, en dan spelen jullie een heel album na?
1: Ja, spelen dan.
0: Wat wordt het volgende album wat jullie gaan
1: Abbey Road.
0: Abbey Road.
1: En waarschijnlijk.
0: Want jullie hebben al gedaan?
1: Eigenlijk alle andere. Dus,
0: Abbey Road is nog een. Heb je ze nog niet gedaan?
1: Precies.
0: Oké. Okay.
1: En dan ook nog een paar nummers van Let It Be. Hoewel dat natuurlijk dan niet helemaal een live of een studioalbum is. Dus dat hebben de Beatles wel zelf gespeeld. Natuurlijk een aantal nummers live.
0: Ja.
1: Oh, op het dak natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus, en dat is een beetje het criterium van de Analogs. Dus die spelen eigenlijk alleen de nummers die de Beatles zelf live nooit hebben gespeeld.
0: Ah, oké, dat is het idee. Wat
1: dus
0: leuk.
1: Dat is het idee erachter.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan even naar jouw lijst. Want je had aanvankelijk kwam je met een lijst van 10. En toen riep ik volgens mij iets over Richie Hayward van Little Feat. Want we gingen al communiceren daarover. En toen zei je, oh ja, shit, die moet echt ook bij.
1: Ja, maar dat is zo. Toen jij mij vroeg voor dit ontwerp, dacht ik, leuk. Maar hoe meer ik ermee bezig was, dacht ik, ja, die lijst is eigenlijk oneindig.
0: Gekke werk, hè?
1: Want wat is nou de beste drummer? Ja. Bestaat niet zoiets als de beste drummer. Maar ik heb wel een lijst gehad van drummers die meet. Het meest hebben beïnvloed.
0: Ja.
1: En ook
0: geraakt. Misschien.
1: Geraakt, precies. Ja. En dat begon al vanaf jongs af aan tot eigenlijk nog steeds.
0: Oké. Okay. Laten we even naar Richie Hayward luisteren in een live opname van de Amerikaanse band Little Feat.
1: Yes.
0: Uit de jaren 70. Ook een grote favoriet van mij. En dus ik vind het heel fijn dat we het even kunnen draaien.
1: Goed.
0: Fat Man in the Bathtub.

0: mooi die combinatie van de drums en de percussie ook, neem ik aan, hè, hier.
1: Ja, precies, die klopt helemaal natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ook alles, dus met de bas en deze drumpartij is zo geniaal. Want die zit precies ook met de toetsen samen, met die lekkere... Mooie synthesizer, zou ik maar zeggen. En de percussie, dat is fenomenaal. Dit.
0: Ja, en kun je nou aan mijn Doak hier, die is 8... Kun je hem uitleggen wat er zo speciaal is aan deze manier van drummen? Want hij zit nog, hij is 1,5 jaar bezig. Dus,
1: wat je hier dus hoort, en dat is eigenlijk... Je hoort, af en toe hoor je dat hij echt gewoon een soort van rechtdoor slaat. Van toek, maar voornamelijk... is het eigenlijk, hij varieert continu. Dus hij is zo fantasierijk dat hij echt helemaal... En dat maakt hem echt een unieke eigen feel, geeft hij daaraan.
0: Is dat, is dat toch syncopisch drummen? Dat je eigenlijk niet precies op de maat drumt, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. En dus ook maar zo gevarieerd... dat je dus blijft luisteren van god.
0: Weet
1: je wel. En het is nooit met de bedoeling om je op het verkeerde been te zetten. Want dat heb je natuurlijk ook nog. Dat je kunt heel ingewikkeld drummen. Maar dit is gewoon zo smaakvol. En precies in de stijl van de muziek. En dat is altijd, vind ik, heel erg belangrijk.
2: Ja.
1: Snap je?
0: Je wilde wat vragen, toch?
2: Ja. Hoe oud was je eigenlijk toen je begon met drummen?
1: Nou, ik denk... dat ik ongeveer jouw leeftijd was, maar heb jij al een drumstel bijvoorbeeld?
2: Ja, ik heb hem net gekregen voor mijn 9e verjaardag.
1: Nou, dan ben je al verder dan ik, want ik had nog geen drumstel op mijn 9e. Dus fantastisch. Ik zou zeggen, ga lekker spelen, luisteren en spelen. En wat je leuk vindt, hè, vooral.
2: Ja.
1: Wat vind je zelf erg leuk om te drummen? Welke muzieksoort?
2: Ja, ik vind eigenlijk alles wel een beetje leuk om te drummen.
1: Oké.
0: Okay. Nu is een voorbeeld. Is er wel één... je vader houdt erg van Akda de Munnik, weet ik toevallig. of drum je daar niet op?
2: Nee, daar niet drum ik niet.
0: Waar dan wel op?
2: Nou, ik drum... Nou, muziek. De laatste tijd drum ik daar eigenlijk niet meer zoveel op. Ik leer gewoon heel veel losse dingen.
1: Oh, heel goed. Heel goed.
0: Oh, kijk, hij is echt een...
1: Ga zo door.
0: Studieus kind, die echt aan het studeren is.
1: Nou, goed zo.
0: Mooi zo, Doak. Nou, straks dan misschien nog een vraag. Wij gaan even door met Herbie Hancock. De drummer op dit nummer is Mike Clark. Dat is echt een jazzcat, neem ik aan. Ik ken hem niet zo goed.
1: Ja, kijk, het was voor hem... Mike Clark is dan zo'n uniek figuur... omdat hij als toch een soort blanke jongen... tussen al die jazzcats... om het zo maar naar jazzcats. Zich mee kon spelen en mee kon meten. Want hij was die stijl die je straks gaat horen... is niet gemakkelijk om naar te luisteren.
0: Okay.
1: Ik vind het zelfs erg wel ingewikkeld. Maar hij gaat er met speelsgemak doorheen. En je ziet gewoon dat ze met z'n 3 of 4 echt een verhaal aan het vertellen zijn.
0: Oh, ja.
1: En heel goed naar elkaar luisteren.
0: En van wanneer is deze opname?
1: Ja, deze is echt al in 1973 of zo.
0: Dus net een beetje voor de jazzrock, neem ik aan. Was het nog net, precies. Of was het al begonnen?
1: Dat begon, dat is ook...
0: dat je de crossover kreeg van jazz naar rockmuziek.
1: Ja, daar hoort deze zeker bij.
0: Oh, okay.
1: Dat hoort deze zeker bij. En het was ook nog steeds een beetje... want je had natuurlijk de Headhunters van...
0: Van Herbie Hancock,
1: En dit is daar nog even op een voortvloeisel van... dat ze nog ietsje verder gaan dat ze al... dan dat ze al waren.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat dit 74, 75 zoiets is.
0: Actual proof. Yeah.

0: Nou, we zijn geen jazzstation bij 40 Up, maar dat, ik vind het wel lekker hoor, dit. Maar je zegt dat het is lastig om dit nog te echt te tellen en te zeggen wat ze precies aan het doen zijn. Klopt dat?
1: Nou, voor de misschien gemiddelde of doorsnee luisteraars is dit wat... het is wel voor gevorderde, maar er zit echt een vorm in. En die vorm, ik heb een keer met bevriende bassist Peter Straten samen een keer uitgezocht en gespeeld.
0: Ja.
1: En dan krijg je, als je dat dan doet, dan krijg je ook de kick ervan. Van
0: ja?
1: De
0: ja, ja.
1: Dat is gewoon toch een...
0: Nou, je had me al gewaarschuwd van nou, het is wel een beetje... Maar ik vind het wel lekker. Het komt natuurlijk dat het een beetje funky is natuurlijk.
1: Ja, het is een trio, hè. Dus het is echt bas, drums en keyboard. Dus het is ongelooflijk hoe
0: ze dat vullen eigenlijk.
1: Ja, hoe ze dat vullen.
0: Ja, ja, ja, ja, mooi. Nou, we gaan dus, zoals gezegd, ook een quizje spelen. Ken u drumklassiekers? En nou, ik zeg niks, ik draai gewoon een liedje. En als jij denkt dat je het weet, dan steek je even je vinger op. Dan zet ik de schuif even open en dan luisteren we nog even. Hier komt de eerste plaat.
2: This is 11. We're rolling.

0: mooi bombastisch is niet lelijk. Wat vond jij ervan? Jij zei, je schreef trouwens, moet ik even zeggen, na een minuut zei je ongeveer tegen mij van, hey, zijn dit de Tubes misschien?
1: Ja.
0: Toen twijfelde je zelf nog.
1: Ja.
0: Het waren de Tubes, ja, inderdaad. En de drummer is Prairie Prince.
1: Oké.
0: Okay. Wat vind je van de drummer, los van...
1: Ja, maar ik herkende ook de stijl van drummer die inderdaad... De sound ook. In de jaren 70 had je ook Gino Vannelli.
0: Ja.
1: En die kwam toen met Brother to Brother, die plaat.
0: Ja.
1: En het is precies deze drumsound.
0: Oh, echt waar, ja?
1: Dat hele droge, afgeplakte trommels en zo.
0: Ja.
1: Veel, zo'n hele mooie rij.
0: Hij is echt wel heel aanwezig, deze drummer.
1: Ja, dus heel veel, maar het is echt in die stijl van die tijd.
0: Ja.
1: En ik meende de Tubes te herkennen aan de theatrale manier van... de song.
0: Ja,
1: zo, weet je.
0: Ja. Dus, het was van hun eerste album. Dit, en Prairie Prince is, bij zover ik weet, is hij echt wel was een heel hooggewaardeerde drummer. Hij werd ook veel voor andere...
1: Terecht.
0: Andere,
1: het is ook erg goed.
0: Todd Rundgren heeft hij volgens mij ook bij gespeeld.
1: Precies.
0: Ja. Dus dat is wel een goede gast.
1: Okay.
0: Hij staat niet in een allerlei lijsten. Ik heb ook een aantal lijsten doorgewerkt met de beste drummers, 50 onder. Staat hij helaas niet in, dus daarom dacht ik, moet hem even draaien.
1: Heel goed.
0: Wie er ook niet in staat, in die lijsten, is Pierre van der Linden. En dat is toch wel even... een bijzondere drummer, toch?
1: Heb ik wel in de lijst.
0: Nee, dat weet ik niet. In de lijst die ik op internet heb gevonden,
1: okay,
0: wordt hij niet genoemd. Maar gelukkig wel door jou.
1: Ja, ja, Pierre is zeker toch een van de beste drummers die ons land heeft voortgebracht. En dat komt ook door zijn hele eigen wijze van manier van spelen. Ik zeg het eigenlijk goed, eigen wijze van spelen. Maar ook eigen wijze manier van spelen.
0: Ja? Want in welk opzicht was hij eigenwijs?
1: Nou, hij doet gewoon echt zijn ding, zijn stijl, overal. Maakt eigenlijk niet uit met wie hij speelt.
0: Okay.
1: Maar wat dat betreft is het misschien is hij niet zo allround als de meeste drummers zijn. Maar hij is gewoon erg goed in wat hij doet. En hij heeft toch een soort iets uitgevonden, vind ik, wat geen enkele andere drummer kan. En ja, ik weet niet hoe ik dat onder woorden... dan moet je maar gewoon luisteren. Maar
0: waar moeten we op letten? We gaan
1: nou, gewoon zijn, hij is ook zo'n stoommachine. Hij kan gewoon echt zo'n doordenderen, zou ik maar zeggen.
0: Ja?
1: En dat is dat
0: zit ook in dit nummer.
1: Dat kan hij als geen... En hij was volgens mij een van de eerste Nederlandse drummers... die dat zo speelde. Vooral dat nummer met Brainbox, Down Man.
0: Ja.
1: Dat is dat is echt een hele... te gekke groove.
0: Ja, een van mijn favoriete Nederlandse
1: En die fills zijn natuurlijk ook prachtig. Op die mooie klinkende toms en zo.
0: Ja.
1: Alleen het begin al, weet je wel. Dus
0: laten we gaan luisteren.

0: Ja, geweldige sound ook op die drums. Ja. Hè? Dat is, toch, is dat nou echt een kwestie van gewoon even een galmknopje ergens openzetten? Of is het toch meer? Dat, nee, maar dat het meer is. Want dan zou iedereen het wel zo mooi willen hebben, toch?
1: Ja, gelukkig is er nog altijd zoiets als degene die hem bespeelt, maakt eigenlijk de sound.
0: Ja.
1: Dus in dit geval, ik heb geen idee wat voor drumset dit zou zijn.
0: Nee.
1: Waarschijnlijk premier of ik weet niet precies waar. Waar hij altijd op speelde, maar die sound is gewoon typisch hem. Die open toms, open vellen, of open vellen, maar een open stemming. Gewoon hoge stemming, een beetje een jazz-achtige stemming.
0: Ja, oké. Okay. Want je kan die dingen ook nog anders stemmen.
1: Ja,
0: dus
1: natuurlijk.
0: Die,
1: ja. Kijk, en bijvoorbeeld John Bonham, die had dan bijvoorbeeld weer...
0: Van Led Zeppelin.
1: Van Led Zeppelin, die het eerste draaide, die had dan weer juist die hele lage sound.
0: Ja.
1: En, en deze, dit is weer heel jazzy-achtig hoog.
0: Ja.
1: En, maar wel... ja, zeer smaakvol gespeeld. En...
0: ja, geweldig. Een enorme drive geeft dat aan dat nummer zijn drummer, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, mooi. Nou, de Beatles. Ringo Starr.
1: Dat is...
0: ik ging net met de vader van Doak, die is nog steeds is. Hadden we een kleine discussie op de fiets van... Ringo Starr is toch niet zo'n geweldige drummer? Die wordt dan zeker niet gedraaid?
1: Ik zeg, nou, hier moet ik even een lans voor hem breken. Want, want Ringo Starr is misschien niet de meest technische drummer ter wereld. Mm-hmm. Maar hij heeft toch revolutionair werk gedaan... Mm-hmm. Natuurlijk door beïnvloed door zijn mede-companen. Of zijn companen bedoel ik, mede-bandleden.
0: Ja.
1: Maar heeft bijvoorbeeld dit nummer wat wij zo gaan draaien... Daar heeft hij voorzien van zulke aparte en smaakvolle drumfills.
0: Ja.
1: Die waren gewoon in popmuziek nog nooit gespeeld door niemand... En wie ze bedacht heeft, dat laat ik in het midden. Maar hij heeft ze gespeeld in ieder geval.
0: Ja, dat is niet zeker of hij is ook zo.
1: Nou, kijk, hij heeft natuurlijk onder invloed van twee andere genieën die naast hem stonden.
0: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen, want dit nummer, Day in a Life, gaan we natuurlijk draaien. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat hij in die tijd echt helemaal met zijn handen in het haar heeft gezeten. Van wat moet ik hier nou met zo'n. Moet ik hier nou doen? Wat bedoelen ze nou? Of zo.
0: Ja.
1: Of ik kan het niet. Of ik doe. Wat moet ik doen? Maar hij heeft het toch gewoon.
0: Want het is niet gewoon een simpel popliedje.
1: Nee, het is ook heel zo apart gedrumd dat je niet denkt. Ja, maar dit kan toch helemaal niet?
0: Oh ja.
1: Ik kan me voorstellen dat hij zo gedacht heeft. Ja, maar ik wil gewoon. Er moet een bassdrum op de een en een groove en zo. Maar er zit eigenlijk heel fragmentarisch. Zitten er groefjes in die echt doorlopen.
0: Ja.
1: De rest is allemaal gewoon vrij met fills en zo anders dan normaal was.
0: Kun je één dingetje voordoen dat we daar weten van... oké, dan komt dat en dan zeg je van... als je dat hoort, dan is het vrij bijzonder. Dat gaat ongeveer zo.
1: Nou, wat ik het mooie aan dit nummer vind... kijk, het begint natuurlijk dan zonder drums... met alleen piano en gitaar, geloof ik. En dan valt hij in bij het tweede couplet... en dan is gelijk al zo'n fill dat je denkt... zo, en met die sound... Maar je moet ook voorstellen dat...
0: En dat is dan weer zoiets dan...
1: Nee, hij doet dan gewoon... God, hoe gaat het? Of zoiets.
0: Oh ja. Oh, ja.
1: Maar het mooie van dit nummer... Alle fills zijn ook verschillend. Dus er is er niet één hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel... Vind ik echt een behoorlijke prestatie.
0: Ja.
1: Dat is zo creatief. Maar nou stonden zij natuurlijk ook op hun top van hun, van hun kunnen in die tijd... Dus je moet zelf maar gaan luisteren. Ja. Ik heb hier verder niks meer aan toe te voegen.
0: Nee. Nou, van Sergeant Pepper's is dit A Day in the Life.

0: Protestant. Protestant. Protestant. De zinderende zout.
1: Ja, fantastische fills. Ik heb er echt op gelet. De definitie van een fill is, neem ik aan, dat het, wat je slaat tussen het ritme in of zo?
2: Ja, je maakt een overgang van de ene maat naar de andere maat. Of naar het, van de, meestal worden fills gebruikt naar het refrein toe of zo. Weet
1: ja?
2: je? Maar in dit geval...
1: Een
2: is
1: overgang
2: het,
1: van, ja, ja, ja. Okay,
2: ja, ja. In dit geval is het tussen elke zanglijn is een fill. Dat ja. was ook al heel bijzonder. En dat het dan toch ook zo... is dat je er niet gek van wordt, maar ja. dat je alleen maar denkt... Jezus, wat mooie sound.
1: Ja, ja, ja, geweldig.
2: Heel
1: ja.
2: knap.
1: Ja. Nummer 2, in Ken U Drum Klassiekers gaan we
2: oh,
1: weer.
2: Jee.
1: Ik ben, nou, deze weet je wel, denk ik, hoor, maar wel leuk om even te draaien.

0: draai even de single-versie van 3 minuten, 1,5 minuut. Het nummer is zelf veel langer. Oh, dan komt een break en er gebeurt nog van alles. Je had in eerste instantie, dacht je aan Rush,
1: ja? Ja, vanwege de hiccups van de vreemde ingeslikte maat of zo.
0: Ja,
1: vreemde maatsoort. Maar nee, toen de zang kwam, dacht ik inderdaad toch aan die
0: Metallica.
1: Ja.
0: Lars Ulrich is de drummer.
1: Ja.
0: Die wordt ook wel her en der genoemd. Zeker. Wat vind jij als je hem zo hoort? Wat denk je dan?
1: Ik moet eerlijk bekennen dat deze stijl muziek mij nooit zo heel erg aangesproken heeft. Dus ook de manier van drummen, dacht ik, ja.
0: Ja?
1: Dit is mij al iets te veel.
0: Wat is het te veel dan? Wat vind je er te veel aan?
1: Too aggressive.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, want inderdaad, straks horen we dingen waar juist al heel lekker dingen los zijn.
1: Ik ben meer van de warme grooves.
0: Ja, leuk. Nou, dat is duidelijk. Duidelijk. Maar die jongens zijn altijd wel heel goed met die dubbele bassdrums.
1: Absoluut. Technisch gezien hoogstandjes. Echt.
0: Ja.
1: Wat
0: voor dingen hoor je dan bijvoorbeeld? Wat je denkt,
1: ja, kijk, zij kunnen inderdaad met die. Ze hebben bijvoorbeeld heel vaak die bassdrum techniek. Met één voet kunnen ze eigenlijk al spelen ze eigenlijk al wat 3 drummers zouden moeten kunnen spelen of zo. Zo snel. Maar ja, ze kunnen het ook in deze stijl kunnen ze dat ook gebruiken.
0: Ja. Dus dat, moet je waanzinnig voor trainen lijkt. Want
1: 8 uur per dag.
0: Nee, serieus.
1: Ja, echt waar.
0: Echt?
1: En dat wel echt een paar jaar lang ook, hoor.
0: Nou, je weet, als je metal gaat spelen, dook, dan kun je aan de slag.
1: Ja. Er zijn zelfs wedstrijden, kampioenschappen, wie het snelst op de bassdrum kan.
0: Oh, ja.
1: En dan hebben ze een soort techniek ontwikkeld met de heel en de teen.
0: Ja.
1: Dus toe-heel. Dat kan echt zo'n Maar ja, hoe lang hou je dat vol?
0: Ja, bizar. Als ik het probeer, zo'n soort beweging is al heel vermoeiend.
1: Ja, het gaat geld pas als ze een minuut kunnen volhouden.
0: Oh, wauw. Nou, geweldig. Nou, dan gaan we naar zo'n hele rustige groove. Die staat op nummer 6 van je lijst. Het nummer van Stevie Wonder.
1: Oh ja. Kijk, Stevie Wonder is dus eigenlijk ook gewoon een van de beste drummers ter wereld. Ondanks dat
0: hij drumt zelf binnen.
1: Hij drumt zelf.
0: Oh, fantastisch. Dat wist ik niet.
1: Daarom heb ik het ook uitgekozen. Ja. Hij is al heel jong. Als je oude YouTube-opnames met hem ziet, geeft hij ook af en toe drumsolos tijdens zijn concerten. En is hij echt nog een bulletje van weet ik hoe oud. Maar echt nog jong. En nou, die zijn al fenomenaal. Maar hij heeft dat nog, ja, hier is het al gewoon echt van een andere orde, van een andere categorie. Echt zo geniaal, zo smaakvol, zo mooi, zo bijzonder.
0: Andere kant van het spectrum, als je zeg maar Metallica in hebt, dan heb je aan de andere kant ergens Stevie Wonder. Dit is He's Mr. Know-It-All.
1: Yes.

met Stevie Wonder zijn we gekomen aan het eind van de radio-uitzending. Maar in de podcast gaan we nog even flink door. We gaan in ieder geval de top 5 van mijn gast Leon Klaassen horen... van beste drumnummers of beste drummers. Dit was nummer 6, Stevie Wonder. En ik draai ook nog een paar blinddoektestjes voor Leon. Dus blijf luisteren naar de podcast voor de radio-uitzending. En luisteraars, tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: 1972.

0: 20ste L. Peters. Was met Joni Mitchell. Haar 5e album uitgekomen in november 72, For the Roses. En de eerste track die je ervan kreeg was het liedje Baron Grill. Maar ik heb nog meer voor je vandaag.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: En we hebben natuurlijk, zoals iedere week, 5 waarvan deze week 4 uit de jaren 70 en 1 uit de 80's. Die uit de 80's die komt van Veld uit 86, Forever Breathes the Lonely Words. En die andere 4 dus uit de jaren 70. Nou, Joni Mitchell, die heb ik al aan je voorgesteld. Verder van Gorge Ben uit 1970, Forza Bruta. Van Linton Kwesi Johnson uit 79, Forces of Victory. En het meesterwerk van deze week komt ook uit de 70's. Dat is van Roxy Music uit 73, For Your Pleasure. Nu voor de 2e keer, Joni Mitchell.
2: Elke dag anders. Altijd 40 Up.
3: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

Niet alleen haar vijfde album, maar ook voor de vijfde keer dat we Joni Mitchell tegenkomen. Het begint op te schieten. In totaal 10 keer in de lijst. En we hadden er bijvoorbeeld al met de voorganger van dit album. Dat was Blue. Dat was nog echte folk rock. Maar nu begint ze langzaam naar de jazz op te schuiven. Je hoorde de titeltrack en nu trackje nummer 3 van het album.

0: Derde en afsluitende trekje van het album For the Roses van Joni Mitchell. Cold Blue Steel en Sweet Fire hoorde je daarvoor ook. For the Roses en Baron Grill.
1: 1970.
0: Is dit jaar waar het volgende album uitkomt. De zevende van Jorge Ben. Man die in totaal 4 keer in de L. Peters-reeks voor zal komen. We hadden hem al een tijdje geleden. Echt heel lang terug gaan zoeken in de archief. Dit is het album Fossa Bruta.

0: Jorge Ben met Força Bruta uit september 1970. Twee tracks ervan. Mijn Portugees is waardeloos, dus ik waag het gewoon toch maar. Oma La Veem Ela was track nummer 1 en track nummer 2. O Telefoon Toku Novamente. Of iets van die strekking natuurlijk. Gauw maar door.
1: El Peters presenteert het meesterwerk van deze week.

wel een extra reden om er een meesterwerk van te maken. Want ja, met Brian Eno erbij was de muziek toch net wat spannender dan alles wat daarna zou komen. Wat mij betreft dan in ieder geval. Want For Your Pleasure aan het eind van dit uur twee tracks. Maar dit zijn de eerste twee tracks. Terug

every step a change. You watch me walk away.

0: De titeltrack van het 122e meesterwerk. Dat denken jullie snel geteld, maar ja, dit is episode 122 van L. Peters, deeltje 16 met letter F-albums. For Your Pleasure van Roxy Music, later dit uur nog meer ervan. Nu na de zesde van een Engelse band, Forever Breathe the Lonely Word. Hier is Veld.
1: 1986.

Forever Breeze, The Lonely Word uit september 86. De band Veld, liedje heette Rain of Crystal Spires. En ik meld maar alvast, over een hele tijd bij de letter S gaan we de band nog een keer tegenkomen. Nu een tweede trekje van dit album. All the people I like are those that are dead.

0: Johnson, je raadt het al, muziek van Jamaica natuurlijk. Uit 79 Forces of Victory en trackje nummer 1 van het album was Reality Poem. Ik heb er nog eentje voor je met een voor mij ingewikkelde titel. Ik doe mijn best. Want Fee Go Rave.
1: In L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

0: komen. Van Jamaica dus. Linton, Kweezy, Johnson, Forces of Victory. En dubbele dosis kreeg je van dat album. Dit heb je natuurlijk nog te goed van me.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat is For Your Pleasure van Roxy Music. Nog twee tracks te gaan. Te beginnen met deze.
2: 40 Up, 40 Up. Listen to the music.

Editions of You, Roxy Music van For Your Pleasure. Ik heb er nog eentje voor je. Dat wordt in Every Dream Home a Heartache. Straks na 8 uur, natuurlijk. Leo van der Goot met zijn uurtje. Volgende week een nieuwe L. Peters met dan een meesterwerk van de band Love uit 1967. Mazzel!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Compact.

Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Je luistert naar Hans van den Burg en zijn Why I Quit Composing. En wel op 40 Up Radio, de beste radio die er is. En ik draaide een heel grappig nieuw bandje, volgens mij. Het heet Je Vader. En de ex van mijn zus is een gore lul. Het is een manosfeer-eikel. Dat is ongeveer de tekst. Zou vroeger nooit gekund hebben. En nu ook helemaal niet eigenlijk. Dus daarom. En daarna van een illustre groepje Dierenpark. Een beetje van hetzelfde, maar dan wat netter. Ik zoek een blonde vrouw met donker haar. Maar nu eventjes gelukkig, ja, wat normale muziek.

Volgens mij noemden ze het vroeger een 12-inch versie of zo. Extended. Die hebben we ook uitgebracht. 12 inches. Lekker lang en zo. Snel iets anders erachteraan, Hans. Kom op.

Ja, dan weet ik niet meer of dat nou in Pulp Fiction, omdat ze alleen maar stukken gebruikt hebben. Maar dat stukje komt uit Pulp Fiction natuurlijk. Maar zaten zij nou zelf met de muziek in die film? Weet ik bijvoorbeeld helemaal niet meer. Fun Loving Criminals met Scooby Snacks. En daarvoor Personal Jesus. Ik zei het al, 12 inch lang. En dan een beetje geklungel met beatjes en dingetjes half spelen, weet ik veel wat allemaal. Dat was in die tijd, was dat in. We gaan snel door met een band waar je had de English beat, maar je hebt ook gewoon de beat. En daar hebben wij een keer dit nummer van gecoverd op een plaat van hun, want ze zouden een verzamel uitbrengen, dan allemaal door bands die zij leuk vonden, gewoon ingevuld, zeg maar, gecoverd. Maar nooit meer eens van gehoord. En het was volgens mij een behoorlijke, volkomen flop of zo. Maar het gaat hier wel zo.

Ja, dit had ik dus vroeger op mijn antwoordapparaat staan. Hey, how you doing? So you can get through. Why don't you come to me number? Get me. Dat was te gek, vond ik. En het is nog steeds De La Soul, was dat. Een ring, ring, ring. En wie ook iets met telefoon heeft opgenomen, dat is een hele oude beatgozer uit Engeland, Nick Lowe. Kijk, die begint ook met een telefoon. Nou, dat is dan heel zachtjes.

Ja, de Laas waren dat. There She Goes was hun hit. Dit is ook een leuk nummer, de Laas. Even wat huishoudelijke mededelingen. Ik zit nu altijd een beroerte te draaien aan een mastervolume. Omdat ik muziek draai die gewoon nergens naar klinkt. En ook dan nieuwe producties die gewoon, zoals het eerste nummer wat ik draaide, van mijn vader. Of je vader. Dat klinkt dan als een tierenlier. En ook dat de La Soul, weet je wel. Dus ik zit constant dat naar beneden en naar boven, weet je wat volume. En ik heb een donder gekregen. En voordat je het weet, dan word je gecanceld. Dan lig je in de goot. Ja, als DJ zijnde. Omdat het een beetje vervormt en te hard. Maar ja, sommige dingen zijn ook zo hard en andere dingen zijn zo zacht. Je draait je een beroerte, joh. Nou, wil je reageren op dit programma en Hans van den Burg een uitschelden voor een gore lul? Dan stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En gaan we nu doen? Ja, een van mijn favoriete bandjes. En wij lijken daar ook zelf een beetje op. Nou ja, zij lijken een beetje op ons. Maar goed, dit is lekker hoor ook. Ja. Met een oude gitarist nog. Met 4 snaren. Dat was nog zijn tijd.

Jezus, man. Die compressie, joh, die ze erop gooien, dat is echt ongelooflijk. Want dan heb je het ingesteld op een behoorlijk, op een gewoon normaal volume. Maar dat wordt steeds harder in dat nummer. Steeds meer compressie, steeds. Nou, dat loopt alles maar gaat uit. Wat een kleren tijd wonen wij, zeg. Wonen wij, leven wij. Nee, dit is ook oud, hè. Placebo was dat met Every You and Every Me. En ik wilde gelijk door met een andere leuke vrouw. Leuke zangeres. Maar, en dat is dus een rijtje van B-52's dames, die van Placebo, en dan PJ Harvey met ontzettend vrolijk vakantienummer. Daar wilde ik eigenlijk mee eindigen, maar ik hou het niet meer. Ik wil het nu draaien.

Ja, het is op je tijd om afscheid te nemen. Ik ga, wil je reageren, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En je luisterde naar 40up Radio, Why Quit Composing met Hans van den Burg. En tot volgende week. Ik wil afsluiten met, als ik muziek zou maken nu, dan zou ik het doen zoals Bob Moses. En daar wilde ik graag mee afsluiten. Dit is Afterglow.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelingen